0: chart.
1: Internationaal.
2: Internationaal.
3: De mannen van de Bauza. De zilveren medaille.
2: 2.
3: Voor Taylor Swift. I knew it and I knew you.

0: Chart.
1: Internationaal.
2: De mannen van de Bauza. De zilveren medaille.
3: 2.
2: Taylor Swift, I knew it and I knew you.